0: Weekendman. Weekendman. Liekende mijn mama.
1: Nee, maar verder, kom ik joh.
0: Weekendman. Weekendman. Liekende mijn mama.
1: Nee, onze liedje moest als een markt snappen. De ene ze moest ze met een stukje tinder.
2: Ei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo-la-lo-lo. Hey, lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.